Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet me